0: exciting go-go team. Vanavond met
1: Jere, Casper
0: en Saskia.
2: I'll never do again.
3: I am so alone on a Monday morning. Maar niet getreurd, we zijn er weer. Het is een maandag, de zon schijnt ergens, niet hier. En dan vraag ik me af, why do I cry? But it remains coming up.

Een album full of hits, een album vol hits. De band die nooit kon zijn wat het moest zijn. Ik ben een beetje in een gat gekropen van The Remains. Ik heb gelezen dat als ze niet een beetje meer succes hadden gehad, dan hadden we The Remains de beste rock'n'roll band ter wereld genoemd in plaats van The Rolling Stones. Wel, ik ga ineens nog eentje van hem draaien, want het is maandag en I need some Remains. So don't look back, coming up, nummer 2.

0: Don't look back. Don't look back in anger. Technische problemen. Ik haal Pierre er weer uit zijn bed. Uit zijn mailbox. Sorry Pierre. Maar je bent heel lief. En het gaat wel lukken, denk ik. Het is omdat Jure er niet is. Jure zit in Italië. Of nu niet meer, maar die is aan het bekomen van Italië momenteel. Dus we gaan hem gewoon... hopelijk is hij mee aan het luisteren, misschien zelfs. Misschien niet. Dat weet ik niet goed. Maar we kunnen wel iets anders luisteren dan. Voor Jure. Jure ging naar Italië voor te filmen. Jure en ik hebben samen aan de filmschool gezeten ook. Nu ben ik een beetje aan het stalen, omdat ik eigenlijk niet zo goed weet welke kant ik nu op moet gaan. Heb jij soms ook dat je niet weet welke kant dat je op moet gaan? Maar we kunnen altijd wel de kant van Artificial Go opgaan, natuurlijk. Uiteraard.
1: To drive a red convertible.

the difficulties keep piling up on themselves. Heb je geluid? Maar niet overal. Heb je geluid? Maar niet overal, dus we gaan naar Stop the Clock. Luister, want ik heb een time-out nodig. En Stop the Clock is leuk. Klaar?

Break my heart. So much heartache, heartbreak on a Monday. Oei, ik hoor het nog in de verte. Secondje. Ik heb al gehoord. Ik heb gisterenavond nog een nota gemaakt in mijn gsm, mijn notes app. En daarin heb ik geschreven: I scared the sheep and went to sleep.

Ok, Men and Health, great music for great men. Hopefully they have great health too. I wish them all the best. Nog een kleine dienstmededeling. Deze week aanstaande vrijdag komt Frank Hurricane in Cobra Zone spelen. Een grote, grote aanrader. Ik ga erbij zijn en ik hoop dat het helemaal vol staat, want het is echt wel helemaal de moeite. We hebben al veel gespeeld van Frank, dus daar gaan we nu niet op over uitweiden. Maar I'm just gonna go a little ape right now, so pardon me.

delen van de soundtrack van Apescape en Apescape 3. Legendary Japanse producer, muzikant. En ja, ik had een PlayStation 2 thuis. En maar ik had ook wel een PSP. Ook veel goede herinneringen aan. Veel goede muziek. Dus vandaar, nu dat ik zo alleen ben, durf ik eindelijk uit te komen voor mijn nerdy kant. Dus we gaan gewoon verder. Stop me, Jurre.